Hokinga mahara, ke taku tamari ki tanga, karikau o te riki, te mari. A muri kura papareti, hui mai te kahui, ki te tongo o te rā, papareti.